0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Grootouders.

0: staat alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.
2: Radio Groothavert.
3: What's new, pussycat?

0: opleverd speelden ze eerst mee met Chaka Khan, Leo Sayer en Melissa Manchester. Ook was het te horen op platen van onder meer David Bowie. Hè? Ja, de achtergrondzangeres en jingles sprak ze in. En toen begon ze zelf muziek te maken. Ja, en toen werd haar doorbraak natuurlijk met de First Time in verband met het cola-merk. Hè? Want ze kreeg toen in... wat was het, 1988, kreeg ze in één keer de titelsong van een cola-reclame. Ja, en toen was haar doorbraak helemaal compleet. Robin Beck hoorde je met The First Time. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag, 24 september. Dit is weer Voor de Wekker Wakker. We zijn er weer. Ja, het is even ellende op het strand langs de Nederlandse kust. Vooral de provincie Zeeland heeft er last van. Er is namelijk olie gevonden op diverse plekken aan de kust van Walcheren. Maar ook op Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Daar is olie gevonden. Dat schrijven de regionale omroepen. Ja, de provincie die adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olieresten aanwezig zijn. Ja, waar de olie precies vandaan komt, dat kan nog niet gezegd worden. De eerste meldingen van de aangespoelde olie kwamen uit Westkapelle. En daarna werd er ook olie op het strand gevonden langs de Walcherse kust tot aan Vrouwenpolder. Ja, het verspreidingsgebied is groter dan men nu denkt. Ook op het Banjaardstrand op Noord-Beverland, bij het natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen, zijn olieresten gevonden. Ja, de gemeente die voeren de komende dagen extra controles uit op de stranden. Aangetroffen olievlekken worden zo snel mogelijk opgeruimd, zegt de provincie. Maar ja, het kwaad is al geschiet, hè. Ja, het is... ergens een olietankertje of zo die een kraantje open heeft staan. Of dat er een lek is. Of misschien wel een boot gezonken. Kan ook. Ja, en dan komt dat olie via de zee zo het strand op. Maar ja, dan is het kwaad al geschiet. Hè. Het is al in de zee geweest. Het heeft alweer veel dood gemaakt. Hè. Ja. Dan zijn we weer een stapje terug in het milieu. Hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is donderdag, 24 september. We hebben weer veel te doen. Dus druk maar op de knop. We gaan wederom beginnen.
1: Zet

6 juni volgend jaar, dan staat hij in München-Gladbach. Ja, München-Gladbach in Duitsland treft hij een optreden. Michael Patrick Kelly, kent het natuurlijk wel van de Kelly Family. Hij is helemaal solo gegaan. Dit was Feel My Love, een singeltje wat het momenteel erg goed doet. Wat er wordt door heel veel radiostations geplucht. Hè? Ja. Goed, het is vandaag 24 september. Dat betekent de laatste dag van de oude wijvenzomer. Ja, op 15 september was hij begonnen. En op de kalender vandaag, op de heilige kalender, staat vandaag Sint Andogius. Mocht het vandaag gaan stormen, dan kan zijn voorspraak ellende voorkomen. Zo staat er op de tegeltjes. En het wisten schippers vroeger ook. Een beeldje van de heilige Andogius op het schip is een stel reddingsboeien waard. Dus als je op een boot zit, dan moet je maar eens vragen van, hebben jullie wel een beeldje van Andogius hier? Want ja, dat is de beschermheilige eigenlijk van de mensen op het water. Hè? Dus de bootmensen. Ja, om het zo eventjes, de schippers en zo. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag. En we zitten al bij dag 4 wat betreft de Bob Marley week, want we draaien extra liedjes van Bob Marley en hier komt er weer een aan.

Anthony Fokkema, de tijd tikt altijd verder. En dat is een waarheid als een koe, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker en nog even het nieuws. Ja, de meeste gemeenten die geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en ze wijzen ook op de beperkte capaciteit van de politie om te handhaven. Ja, de gemeenten die wel de intentie hebben om ontheffingen te verlenen, die liggen nu vooral in het noorden van het land. En bij heel veel gemeentes is al bekend of ze wel of niet openstaan voor initiatieven van verenigingen om vuurwerk af te steken. 20 gemeenten hebben sowieso laten weten dat een besluit de komende weken volgt. Ja, 198 gemeenten hebben al aangegeven geen toestemming te geven. En de andere 33 gemeenten die geven verenigingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Ja, dat wordt een zeer sobere jaarwisseling zonder vuurwerk, hè. Want het is toch vaste gewoonte, hè? Om 12 uur even naar buiten, vuurwerk kijken en dan... Gelukkig nieuwjaar, bla bla. Maar ja, dat vuurwerk, dat zal achterwege blijven, want je mag het niet meer hebben. Nee, je mag het niet meer afschieten. Een traditie van heel wat jaartjes is ten einde, ja. Goed, de Britse zanger Michael Kiwanuka heeft een hersenbloeding gehad. Het gebeurde een paar maanden geleden al. Het verhindert hem momenteel ook om nieuwe muziek te maken. Het komt wel een nieuw album uit van Kiwanuka. In juli annuleerde hij al meerdere shows in de VS en Europa, omdat hij gezondheidsproblemen had. Hij zou onder meer optreden op de festivals Pukkelpop in België en ook in Hongarije. Nou ja, de zanger laat nu weten dat een hersenbloeding de reden was voor de afzeggingen. Het hersenletsel dat ik heb opgelopen was vrij ernstig. Dus er is nog veel revalidatie nodig, zo schrijft Kiwanuka op Instagram. Zo ligt er een zware weg voor me. Ook kondigt hij zijn nieuwe album Fudge aan. De zanger is zijn eigen zeggen extra blij met het album vanwege zijn gezondheidsproblemen. Die beperken hem voorlopig om nieuwe muziek te maken, zo deelt hij. Dus Michael Kiwanuka zit dus eigenlijk thuis, hè, in verband met een hersenbloeding. Ja. Tijd voor een oud liedje van hem, maar wel een heel mooi liedje. Hier is Love and Hate.

Van Amstel, zomer in je ogen. Is vandaag de dagtopper op deze donderdag, de 24e september. Ja, even de wegen, het is weer druk. De A2, Zethovenbos, Utrecht, Den Haag, Amsterdam is het aansluiten geblazen. Vooral bij het knooppunt Hofvliet. De A7 richting Zaanstad. Gorinchem, Rotterdam, Breda, Rotterdam, Hoek van Holland, Gouda, de A20. En ook nog een keertje de A59, Zethovenbos richting Zonzeel. Daar is het ook aansluiten gemaakt. Aansluiten geblazen, wil ik zeggen. Ook Dordrecht, Papendrecht, de N3, de N57... en ook de N218, Spijkenisse, Oostvoorne. Daar is tussen Brieden en de aansluiting met de N15... 4 kilometer file.

En daar is sowieso 12 kilometer vertraging. Ja. Vandaag flinke zonnige periode. Er zijn ook wat stapelwolken. Later zijn er wat sluierwolken die overtrekken. Maar het blijft droog. De noordwestenwind is zwak. 2 tot 4 bovoor. En in Groningen kan die zelfs hard zijn. 5 bovoor. Het wordt ongeveer 16 tot 19 graden. Nou, vanavond en de komende nacht richting vrijdag. Dan is het weer helder en droog weer. Het koelt dan af naar 4 tot 11 graden. Morgen wordt het wat warmer. Dan wordt het 22 graden. En lokaal kan het zelfs in het zuiden 23 graden worden. Hè? Dus ja, het ziet er wel goed uit. Hè? Ja, vandaag sowieso. Ja. Geen regen in elk geval. Hè? Nee. 16 tot 19.

0: Kelly Family. Ja, ja, de soloplaat kennen we van Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Nou, dit was hij toen in de Kelly Family, hè? Ja, je hoorde David Song bij Voor de Wekker Wakker. Zo, de hoogste tijd, want we zitten in de Bob Marley week. En zoals je weet, extra veel Bob Marley. Ja. Ja, wie denkt dat Bob Marley alleen maar zong over zon, Jamaica en een ontspannen leven, die heeft maar een klein stukje van zijn muziek gehoord. Veel nummers waren juist uitgesproken maatschappelijk. Neem bijvoorbeeld Crazy Baldhead uit 1976. Met baldheads bedoelde Marley niet simpelweg kale mannen binnen de Rasta-cultuur. Binnen de Rasta-cultuur werd dat benaming voor mensen buiten de Rastafari-gemeenschap. En in Marley's teksten. Vooral voor degenen die deel uitmaakten van een onderdrukkend systeem bijvoorbeeld. Nou ja, de dreadlocks stonden daar dus symbolisch tegenover. Ja. Bob Marley was dus niet alleen een reggae-artiest. Hij gebruikte muziek ook om te praten over ongelijkheid, vrijheid en de geschiedenis van Jamaica. En dat hoor je dus uitstekend in de plaat uit 1976, Crazy Baldhead.
1: Wakker voor de wekker. Goes Rasta.
0: Vijftig jaar, positive vibrations. Dit is de

Ja, ze blijft leuk hoor. Ze maakt geen muziek meer, maar dit was er wel eentje. Nance, he's my favorite DJ bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt er in Den Haag gedebatteerd over het cellentekort. En in Amerika, in New York, spreekt de premier Jette later vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hè? Ja. Belangrijke dag. In politiek opzicht dan. Hè? Voor de Wekker Wakker, dit zijn de Puma's. En zij maakt het verschil.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Alleen de mooiste muziek.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

brengen. Zoals deze ode aan Wim Sonneveld met het wondermooie Het Dorpje hoorde. André van Duin. Fijn dat je er bent. Rada Michael Wallen. Samen met Patty Eusten. Gimme, gimme, gimme.

0: Radio Rood Helder. Van Mil Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Heerlijke souvenir van Phil Collins en alweer van Diana Ross. En The Supremes, You Can't Harry Love. En dit is Suzanne en Freek.
1: De hitkampioen.

0: Boven met Waka Waka. 1 uur jou een feel-good moment geven. Dat is onze opdracht. En daarvoor gaan we nog eens even naar Nederland met Raccoon.
1: Er is

0: sluiten. Nee, lieve Leute, zeggen we dan. Hè? Lieve Leute van heute. Blues Brother, Joliet, Jake Blues, John Belushi en Give Me Some Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans

Daar zijn we weer, hè? Gewoon weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Hoe het eens was en hoe het eens klonk. En nog steeds vers in ons geheugen. Wees welkom, lieve vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. What?

grote hitjes heeft gehad hoor. Internationaal. Natuurlijk. Officieel heet ze Sally Owen Clark, maar we kennen haar beter als Petula Downtown uit 1965. Al lekker gisteren. Lekker hè, de tijd van toen. Terug in de middel of the ocean. Waarom laten we trouwens horen? Natuurlijk. Zometeen nog een fijne van achter de keukengordijn. Ik ben benieuwd wat er vandaag in het keukenkastje komt. Nou, de productie die heeft hem al klaar liggen hoor. Allereerst Marcia Hines.

0: Oude jaren 80. Marcia Hines, Your Love Still Brings Me to My Knees.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Vlinders in je buik. Ach, wat is af en toe lekker, jongens, om verliefd te zijn. Of niet. Ja, het kan natuurlijk wezen dat je een andere gedachte hebt, hè?

Midnight Oil. Die zoiets betekent als tot 's avonds laat blijven werken. De heren uit Australië, uit het land van de Skippies. Doing, doing, doing. Ja, we gaan zijn. Was het leuk of niet? Wees welkom. Dit is je avontuurtje. De Middle of the Road Show.

dat word ik al zo gereden. Heb jij dat nu ook? Ha, wat een ellende, man. Ja, nee, goed. Denk je, ach, pak een andere genre aan. Even echt Jan 4 bijvoorbeeld, of een andere zetten. Huppakee, weer hetzelfde. Doe een wens, wees vrolijk. Wishing on a star. Oh. Meesterwerk, ja, 1978. Dat was Rolls Royce in the middle of the road. Hey! Het waren de jaren 90, 1994 in dit geval, voor de Ace of Base.

Future World Orchestra was een Nederlandse synthesizergroep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Hubink. Die begin jaren 80 enkele aardige hits scoren. Vooral in het kleine, kikke landje Nederland. Helaas Vlaanderen niet bij jullie. Ah, nou ja, goed. Wereldwijd, de Middle of the Road Show. Vier breedband, wifi-kanalen en hele grote zendpalen. Hele lange masten, vrienden.

0: nou toch niet gekker worden?
1: Ik ga

lang geleden in de prehistorie. Eigenlijk net een beetje net na de jaartelling was ik een klein beginnend presentatortje bij een ziekenomroep in Doetinchem. Ja, begonnen natuurlijk als een

vele zenders draaien alleen muziek van vandaag, maar nog de knecht, die draait zo gewoon van toen, joh, van gisteren. Toen het gras zo groen was bij de buren, zeggen we dan al te wachten, hè. Leuk toch? De voltooid verleden tijd. Fotografische holstandjes uit een grijs verleden. Clarence Clarence.

met een of andere teletijdsmachine terug decennia geleden. Deze van Kesey en de Sunshine Band plaat kwam uit de jaren 70. Do a little dance. We gaan niet bepaald dansen, nee, maar we gaan wel luisteren naar fijne muziek in deze weer of geen weer. Tweede plaat, Cousins. Ik heb voor jullie ook Johnny Cash. Ik heb Toto, Melanie, Marva, Lionel Richie. Ik heb Michael Jackson, Kelly Marie en vele anderen. Laat het op je afkomen en geniet ervan. The Cousins met Do Re Mi.

Babette, wat doe je nou? Bouwmaterialen zijn in België tussen juli 2025 en juli 2026 gemiddeld 7,5% duurder geworden. Dat blijkt uit de materialenindex van de Belgische FOD Economie. Vooral de prijzen van koper, zink en lood, elektrische materialen en bakstenen en dakpannen stegen fors. Deze zomer werden ook nog zand, grind en cement fors duurder in België.

Rosanna, een nummer van de Amerikaanse groep Toto. Het verscheen voor het eerst op het album Toto 4 uit 1982. Op 31 maart dat jaar werd het nummer eerst op single uitgebracht in Amerika en in Canada. We gaan even terug in de tijd. 2017 was het 24 september. Op die dag wordt wielrenner Peter Sagan wereldkampioen in Bergen en dat voor de derde maal op rij. Sagan was ook 7 maal winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Frankrijk. Verder won hij 3 maal Gent-Wevelgem, hij won de Ronde van Vlaanderen, hij won Parijs-Roubaix en Sagan werd ook 7 maal Slovaaks kampioen op de weg. Hij is nu 36 jaar.

0: in 1970 Melanie met Ruby Tuesday. Maar eigenlijk is dat nummer van de Rolling Stones, vrienden, uit 1967. Het is de B-kant van Let's Spend the Night Together.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Vandaag gaan we het hebben over niet zo sympathieke beestjes, namelijk spinnen. Spinnenwebben aan de wand geven iedere schone ruimte direct de look alsof er maanden niet is schoongemaakt. Spinnenwebben, je bent ze dus liever kwijt dan rijk. Wat moet je doen? Wel, zet op de plekken waar je last hebt van spinnen een schaaltje met zout neer. Het vocht van de spinsels wordt opgenomen door het zout. En wil je de spinnen ook verjagen, zet dan een schaaltje water met azijn neer. De spinnen kunnen daar niet zo goed tegen en zullen een andere plek opzoeken.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Groothalterd. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groothalterd Familie Radio.
2: Formatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

Lionel Richie met Do It To Me. 11 jaar geleden, het was 24 september 2015, worden zeker 717 pelgrims doodgedrukt in het gedrang bij de bedevaart in Mina. Er vallen ruim 800 gewonden. Het dodelijkste jaar was 1990. Toen overleden er 1426 pelgrims. Jermaine Jackson. Dit is nog altijd weer

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond thuis 20 over 8 op 14. Céline zoekt troost bij Anna. Christine kan haar emoties niet langer in toom houden. En Emma heeft groot nieuws. Dennis laat zien hoe geniepig hij werkelijk kan zijn. En Femke tenslotte wordt in een hachelijke positie gedwongen. En dan VTM 5 over 8 vanavond. Erik bedrinkt zich op café, maar Claudine en Jan willen dat hij vertrekt. Hij botst daarbij letterlijk op Stefanie. Lars is op zoek naar Hanne en Josephine wil Marcel contacteren, maar hij is onbereikbaar.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Die had je wel herkend natuurlijk, hè? Koos Alberts, zijn het je ogen? Er is ook een Vlaamse versie uitgebracht, vrienden. Door Sascha en Davy, nieuwe plaat van hen. We gaan kijken naar het weerbericht vandaag op donderdag. 19 graden, zonnige dag. Morgen vrijdag 23, hele dag zon. Zaterdag ook 23. Zondag hebben we dan 25 graden. Als je even uit wil, dan moet je dat doen zondag. Hè? Maandag is het gedaan, 19 graden. De zon is weg en het gaat regenen. En dinsdag 22 graden en woensdag dan 25. Vakantieoorde Tenerife 33, in Las Palmas 29, in Malaga 27, in Antalya 28 graden en in Benidorm 25. Morgen zijn we terug. Laatste aflevering van deze week, weer of geen weer. We gaan afscheid nemen met deze plaat, Jason Derulo. Dit is Acapulco. Beleef en welzijn, tot morgen.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

In het begin noemden ze zichzelf de Detroit Spinners en later zijn ze gewoon gaan zichzelf de Spinners noemen. Ja, inderdaad wel. Waarschijnlijk van die dansjes dat ze altijd eten met een rondertje spinnen als het ware. Hey, van harte welkom dat je de radio weer hebt aanstaan hier op onze station natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En we zijn er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk tot het tijdse van 1 uur. Gezellig dat we weer met zoveel erbij zijn natuurlijk in de Lunchbreak Club. En dat allemaal op jouw donderdag misschien wel als het je verjaardag is. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Gaan we met z'n allen een beetje een uurtje lang hier vieren. Jouw verjaardag wel, misschien wel, hè? Je weet maar nooit. En anders moet je maar eens eventjes een mailtje sturen of een berichtje sturen natuurlijk op de gekende kanalen. We gaan eventjes naar België voor de volgende. Hier zijn de mannen van de Scabs. En Don't You Know...

En dan die Belgen die verklappen gewoon alles, hè. Als je het goed luistert naar de song van The Scabs en Don't You Know, Wist Je Het Al? Eventjes lekker roddelen op een donderdag, dat kan ook natuurlijk, hè. Inderdaad, tussen de pauze. Of tijdens de pauze natuurlijk, ja, inderdaad wel. Eventjes een dansje neerzetten, wel, hier zijn de Pointer Sisters. Met hun I'm So Excited. Het is donderdag. We kunnen al een klein beetje kijken naar vrijdag natuurlijk, ja, en samen. Met de lekkere muziek op de lunch van de lunchbreak op jouw fantastische radiostation.

Inderdaad, een grote dag van Pierre Carne natuurlijk. Hij heeft deze song geschreven en dit allemaal met de Corrie en de Rekels. En adio, adio, adio. Ja, de jaren 70 waren prachtig. Hè? Ja. Als je dat nog eens teruggooit, wel, dan gaat je hartje weer helemaal lekker kloppen natuurlijk. Ja. Onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak deze donderdag. Corrie en de Rekels dus. En adio, adio, adio. Ja. Hier is Johnny Fred en Judy in the Sky.

Prachtig, inderdaad, El Hemel Bale. En dit allemaal samen met Milo. En dit allemaal met een fortune cookie. Zeg, zo'n koekje dat je krijgt natuurlijk als je naar de Chinees gaat eten. Weet je nog wel, ja? Hier is John Mitchell, Big Yellow Taxi. Ja, die reden een heleboel rond natuurlijk in New York.

Ja, inderdaad, geloof het of niet, hè, maar ze gaan in september terug op tournee, die man. Hè. Ik heb het allemaal over Toontje Lager natuurlijk en dit allemaal met hun stiekem gedanst. Lunchbreken, dat doen we natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag. 1 uur, hè? Ja, inderdaad wel. Dus morgen vrijdag om 1 uur. Dan is het weer weekend natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Weet je nog wel, met het muziekje van de heilige koe in de tijd met de Radio Veronica. Dat was Toontje Lager en Stiekem Gedanst.

Jive Bunny en de Master Mixers. We hebben ze helemaal herkend natuurlijk. En dat allemaal met een dingetje van niemand meer en niemand minder dan Glenn Miller. Ja, inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Nou, ik heb nog een klein streepje muziek laten staan tot aan het heetste nieuws van toen. Dat is nog niet helemaal tijd. Dus we hebben nog een klein beetje, een paar minuutjes over. Ja, inderdaad wel.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Groothouders.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo moest je pas afstemmen. Wel, van harte welkom natuurlijk in deel 2 van de lunchbreak. We gaan naar het lunchbreak heetste nieuws van toen. We gaan terug in de tijd naar 1986. Sinds 1986 staat 29 juli bekend als Four Tops Day in de Amerikaanse staat Michigan. Hun hit Is the Same Old Song gaat over een liefdesbreuk, maar de titel verwijst ook naar een vorige hit van de band, waar het nummer heel erg op lijkt. I Can't Help Myself is dat. Volgens zanger Abdul Fakir was de schrijver Lamotte Dozier een klein beetje dronken en herbewerkte hij gewoon het vorige nummer. Hier is het originele nummer van de Four Tops en It's the Same Old Song.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, hè. We doen ons al een klein beetje denken aan kerstdagen. Die eraan komen natuurlijk, ja, binnen een week of 20 of zo is het ongeveer wel tijd, denk ik, hè. Muziek van E17 en Stay Another Day. Even lekker de kerstklokken op een donderdagmiddag zoals deze hier op de radio. Ja, moet kunnen natuurlijk en dat kan allemaal. Want je luistert naar de lunchbreak en daar kan heel veel als je meevraagt. Hier is Timmy T en One More Try.

Onze artiest voor deze week natuurlijk nog steeds, tot en met morgen, Marco Borsato samen met Yada Borsato. En dit allemaal met een Samen voor Altijd uit die prachtige LP natuurlijk, 1000 Spiegels. En als je hem niet in huis hebt, wel, dan moet je hem maar eens eventjes beluisteren. Maar ja, waar dan ook natuurlijk, hè, inderdaad wel, of hem aankopen. Marco Borsato en Yada Borsato en Samen voor Altijd. Hier is Lenny Kravitz en Always on the Run.

0: Inderdaad, de conditie goed onderhouden natuurlijk. Always on the run. Muziek van Lenny Kravitz. Wij zijn even zo op de klok heen kwam. Het is weer donderdagmiddag natuurlijk. Bijna 1 uur geworden. Ja, dat is nog wel een tijdje natuurlijk. Maar we hebben nog wel een plaatje voor jou hier klaarstaan natuurlijk. En je weet welk plaatje dat er klaarstaat? Wel, blijven luisteren. Na Lenny Kravitz komt het eraan. Zeker weten. Dat was Lenny Kravitz.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Op de toetjesplaat van de dag. Hier zijn de mannen van Mutt en Oh Boy. Tot morgen. Morgen is vrijdag. Morgen begint het weekend om 12 uur hier op Jo Fantastisch Radio. Tot dan.

Ik zag de band ooit eens aan het werk in het voorprogramma van The Simple Minds. The Waterboys waren dat. The Hall of the Moon. Het zal wel ergens 1985 geweest hebben, wat uit dit plaatje ook stemt. Hina, Spooky and Sue. Swinging in a Star was hun grootste hit en het was een Brits-Nederlands duo eigenlijk. En eigenlijk een projectje van Jaap Egmond. You talk too much.

Jaap Eggermond, dat was de man die in de jaren 70 echt al in de weg stond voor het projectjes te maken. Denk maar aan de Stars on 45. Dit was het ook zo eentje, Spooky and Sue. En dan gaan we naar 1981. Een dame uit Nigeria, Carol Gianni. En haar enige hit, Eaten One Lover.

0: Carol Gianni was dat met Eat and Run Lover. Daarmee is er weer al een einde gekomen voor vandaag. Voor de Pop Avenue. We gaan het uit met een band die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Ik laat hem gewoon op jou los. Dit is Supertramp en Goodbye Range Stranger.
1: It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay.

Misschien kent u deze dame ook als Isabelle Morissette. Dat is een Franstalige tv-presentatrice. Ze doet dat al sinds begin jaren 80. En ze is nogal een bekend gezicht op de Franse televisie. Maar het eervoort, wat deed ze onder de naam Karen Sherrill. En dit was haar grootste hit, Sing to Me Mama uit 1978. Ik heb nog leuke muziekjes natuurlijk voor u mee, zoals The Musical Youth, Emilia Torini en Lil Steven. Volgende gezegd het, de nieuwste van Bazaar en Ooit komt er een dag.

Dat was de band van Mathieu Terrein, Olivier Simons en Simon Nuiten. Bazaar dus, met hun nieuwste single Ooit komt er een dag. En kent u deze nog? Belgisch werk. AGNES.

I Don't Wanna Miss A Thing en Walk This Way zijn misschien wel hun grootste iets van Aerosmith. Maar Dream On vind ik toch absoluut hun mooiste. De band van Steve Tyler en Joe Perry. Op naar een superster nu. Dit is Rihanna en SOS uit 2006.

0: Alweer van 20 jaar geleden ondertussen. Een van die grotere iets van Rihanna en SOS. Vervolgens de Musical Youths. Eigenlijk een beetje een boysband of alle letteren. Je kent hen ongetwijfeld van die nummer 1 niet ook in België. Pass the Dutchie. Wij draaien vandaag Youth of Today.
1: Please, kom dan.

De Last waren dat, om ons tweede gedeelte hier te beginnen. There She Goes. Het was een beetje de voorloper van de Britpop die er zat aan te komen met onder andere Oasis en Blur. En in muziek deed ongetwijfeld ook wat denken aan de Beatles en Gary and the Pacemakers. We gaan verder met het onmisbekendbare geluid van de Cranberries.

altijd mooi om dit te brengen. En zeker als het van de Cranberries komt. Oh, to my family was dat. Een studioprojectje nu uit 1974. Ja, toen bestond het blijkbaar ook al. Life is a Rock. Het werd gezongen door Joe Levine. En die zong ook al ooit Yummy Yummy Yummy van de Ohio Express. Dit is Reunion.

Het naam doet het niet vermoorden. Emiliana Torini noemt ze het met Jungle Drum, maar eigenlijk is ze afkomstig van IJsland en ze werd bekend door de Gollum Song te zingen in Lord of the Rings. En als volgende, de legendarische Monkees.

De Monkees waren dat, in Amerika zeker even bekend als de Beatles. Dat kwam natuurlijk door een tv-show die daar op televisie kwam. Op naar Little Steven and the Disciples of Soul. Little Steven, dat is Steven Van Zandt en u kent hem ook als gitarist bij Bruce Springsteen natuurlijk. Dit is Forever.

Michael McDonald. Even die prachtige nummers van uit 1986. Sweet Freedom. Zoete vrijheid bij Dekker Radio. Ik heb er weer zin in vandaag hoor, echt waar. Jawel. Ja, je denkt hij heeft misschien wel eens af en toe geen zin erin. Dat is helemaal niet waar. Hey, komt niet voor. En wat dacht je hiervan? Daar word je toch wel weer blij van een fantastische dame. Ze heet Barbara Streisand. Ja. Yeah. Never give up. Bij Dekker Radio ben je.

0: Ja, wat doen ze?
1: Oh, excuseer me. De telefoon ging in de studio.
0: Wat mij nou gebeurt?
1: Harry Teunissen. En Hever.
0: Kom ik thuis, werf het, kachel uit. Moet ik met mijn ijs komen klaven? Hartjes in de kachel douwen. Nou, dan heb je toch weinig trek om thuis te zijn?

Arie Teunissen, wat een raar nummer is dit, hè? 55.000 ijzeren pijpleidingen. Nou. Dat mag toch af en toe wel eens, hè? Ja. Zullen we maar eens naar echte muziek gaan? Albert Hammond. It never rains in Southern California. Nou,

0: Albert Hammond hoorde je en het Never Rains in Southern California. Nou, ik kom er niet zo vaak, dus ik heb geen ervaring wat dat betreft.
1: Music Radio. Dekker Radio met Menno Dekker.

2015 staat erbij, klopt precies. Toen was dit een hitje voor Anouk met haar Dominique. En het was echt een vriendje op dat ogenblik. Ja. Zouden ze nog bij elkaar zijn? Dat vraag ik me daar altijd af. Ik ben ook niet nieuwsgierig, maar ik wil het wel graag allemaal.

0: Ik weet het niet hoor. Misschien is het wel zo, zijn ze al die jaren bij elkaar. Ken je dit gezelschap? Dit is leuk hoor, gaan even naar de jaren 70. Moet je horen. Met hond in de studio. Goh, als je goed oplet, hoor je hem blaffen. Ashton, Gardner en Dyke heet dit stel. En ze hadden deze hit in de jaren 70. Can you get it?
1: Can you get it? Yeah!
0: Can you goed opletten. Hij gaat zo wel blaffen. Bellow.

Nou, je hebt hem toch gehoord blaffen, hè? Dat denk ik ook. Ashton Carter en Daiken. Can you get it? Dat is lekker dan. Ja, ik bedoel niks. Zo heet deze groep. Een gevoel van onmacht. Prachtig nummer van een paar maanden terug.

0: Get.
1: Ja, je hoort het goed. En Lies. Ik moet gaan schakelen met Studio 2. Komt-ie hoor.
2: Dadelijk onder andere deze drie in

Paretta en de Del Rocks. 1968. Dat is lang geleden. En die speelde de captain of your ship. Nou ja, maakt niet uit hoor. Wat zij willen. Dadelijk Roxanne Hazes met De Wereld Draait Door. Maar eerst One Direction. I might never be the one you take home to mother.

Nou, dit nummer is alweer van eergisteren. Maar de moeite waard, hè? Laura Pausini en Ragazze Che uit 1994. Jazeker, en ik ga een heleboel herrie maken. Let op! Yeah! Hier had ik nou zin in. Rufus en Chaka Khan. Horen ze? Once you get started. Ik ben al een hele tijd geleden begonnen met dit uur. Dekker Radio. Kom jongens. Zingen.

en Chaka Khan. Once you get started. Oké. Moet je vroeger opstaan, Dekker. Oh ja, oké. Alexander Curley heb ik ook nog voor je. Oh, oh. Ik vond dit altijd een prachtig lied. Leuke tekst. 1981 hit voor Alexander Curley. En het gaat ons over onszelf. Hollanders.

0: Ik heb deze heel lang niet gedraaid.
1: Ja, zo hoor je, dat is leuk, hè?
0: Alexander Curly noemde die zich. En hij had ook nog Guus, kom naar huis. En weet je hoe die eigenlijk echt heet, Alexander Curly? Zal ik je het vertellen? Jawel, kan ik wel zeggen. Hij is overigens niet meer onder ons. Op 4 juni 2012 overleden. Helaas. Harm Douwe Bremer. Ik heb het nooit geweten. Nee, echt niet. Nou ja.

Hey! Als je de kraan opendraait, komt er water uit. CCS, had het erover, heel lang geleden. Tap turns on the water, bij Dekker Radio.

0: joh. Wat een emotie, hè, zit er in dit nummer.
1: Ja.
0: Ik schiet helemaal vol. Chai Coltrane, You Were My Friend. Ja, dat is helaas verleden tijd geworden. Ik moet even een beetje opschieten, want ik heb Zion Marley al de hele tijd staan wachten. Die keek een beetje boos naar me. In the Sky wilde die graag tegen horen brengen. Nou, doe je best, Zion.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt. Groothoudert.
0: Terug van weg geweest.
2: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Radio.

0: Het was geen gewone in het dagelijkse leven. Hij scoorde niet elk jaar een grote hit. Maar als hij op de proppen kwam, dat was het meteen raak. Dat was Lou Reed en Walk on the Wild Side.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Dat zijn platen die door de jaren heen nog altijd blijven meedraaien natuurlijk. Dat waren de Tramps met Shout. Zometeen terug onder het motto Houd van Oud naar de hitparades van 1962. Dat doen we met het vanstellige chanson van François Zardy. Maar eerst Miss Montreal.

Dat zijn zo van die platen die je volledig moet laten uitspelen natuurlijk. François Zardy, het was Tous les garçons et les filles. Die luisteren allemaal elke werkdag naar die Turbulentje Show. En ik kan je vertellen, dames, ik kan jullie uitnodigen om te dansen op één tegel. En dat doen we met een geluid die uitgebracht werd in 1987. Dit is het succesverhaal van Gino Vanelli. It hurts

0: Ja, van dergelijke geluiden kan je absoluut moeilijk blijven stilzitten. Dat was Earth, Wind & Fire met Fantasy.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Ik denk toch wel dat deze dames verzopen wezen, want je hebt er niets meer van gehoord. Het waren nog eenmaal de geluiden van The Water Girl met It's a Raining Man. Zometeen Goud van Oud met Bonnie M, maar eerst stop ik.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Ja, bij barre temperaturen, nu ja, barre temperaturen, dat hoeven we ook niet zo te zeggen. Bij temperaturen voor Belgische normen, zomerse geluiden van Bonnie met Baby, Do You Wanna Bump? Dit is uit Nederland, de Frank Boeijen Groep in zwart-wit.

0: wordt overal gedraaid op de radio. En dat komt omdat het zo goed is natuurlijk. Dat was Shakira. Die, die, bye, bye. Nu op naar de top van het uur met Teddy Swings.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Here comes the music.
3: Hey Mark Hallebroek.

Roger Glover and Friends was dat met Love Is All. Is dat alles? Baneet moet nog beginnen. Showtime gaat beginnen op de radio. Allemaal een hele goede dag en welkom hier bij Showtime. We beginnen meteen met wat muzikaal nieuws, zeg maar. Ja, nieuws. Het is een verhaaltje. Op een regenachtige avond in 1982 zit ene Jan Savenberg, onthoud de naam Savenberg, met naast hem een jonge knappe vrouw in een Renault 5 in Casteldefels bij Barcelona. Ze staan in een rij dubbel geparkeerde auto's als ze een moderne politieman zien naderen. De man, de Spanjaard, deelt uitbranders en boetes uit aan de bestuurders als hij bij hen komt. En de jonge vrouw laat aan die agent het raampje zakken en dan kijkt ze stralend de strenge agent aan. Zegt die agent, u weet toch dat dit verboden is? Ja hoor, antwoordt de jonge vrouw en ze krijgt een slappe lach. De agent schudt zijn hoofd en laat ze wegrijden zonder boete. Jan Savenberg noteert de zin en zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. Vind je al een beetje waar we naartoe zou gaan? Inderdaad, die vormt de aanzet tot het lied Daar gaat ze. En Jan Savenberg heeft zelf geen groep in die tijd, maar zijn broer Bob Savenberg wel. En dan heb ik het uiteraard over Clouseau. Een van hun grootste hits is dit uit eind jaren 80. Clouseau en Daar gaat ze. Daar.

0: Koen Wouters is er deze dagen niet echt fier op dat hij het nummer heeft ingezongen na een avondje zwaar stappen in Leuven. Je hoort het aan zijn stem. Helemaal hees. Maar de technicus toen, Wouter van Delle, die is er vandaag nog steeds de dag ontroerd door. Toen heeft hij zich zelfs moeten verstoppen onder de mengtafel, zegt Wouter van Delle. Niet alleen de tekst en niet alleen de heese zang, maar alles klopte gewoon, de opbouw. Het was een hit, gewoon het klopte van A tot Z, zoals men zegt. Goed, dit is Showtime en beste vrienden, we hebben alweer een special guest in de show.
1: Hi, I'm Dr. Alban. Please, where is Dr. Heilebroek?
0: Hier ben ik zelfs nog even in de gereedheid aan het zetten. Straks een babbeltje met Dr. Alban, die van Sing Halleluja. Maar eerst car crashes, TV shows, hier is

0: crushes, tv-shows, die van Stemfest. Je partner overladen met dure cadeautjes. Is dat een goed idee? Ik ga je een beetje helpen. Want ik zou zeggen, toch maar oppassen natuurlijk. Want je partner overladen met peperdure cadeaus is leuk, totdat de relatie op de klippen loopt. Een schatrijke man uit Singapore ondervond dat aan de lijve. Na een pijnlijke breuk probeerde hij voor ruim 318.000 euro aan uitgaven terug te vorderen van zijn ex. Maar zonder resultaat. Hij is verbitterd en wilde haar laten boeten. Ja, liefde.
1: Amai, amai.
0: Straks, beste vrienden, nog eens een Lutte van Clouseau op de radio, namelijk Anne, maar dan in een Hollandse versie met een andere tekst erbij. Eerst nog een goede vriendin van de Clouseaukes, omdat een van de kindjes van Natalia, die heeft Bob Savenberg, de ex-drummer van Clouseau, als Peter. Maar goed, dit even gezegd zijnde, Natalia op de radio, met een van haar oudere songs uit haar begincarrière. Dit is Riding By.

0: wat zeg ik, de Vlaamse Aretha Franklin, een Queen of Soul uit de Kempen dan. Dat was Natalia natuurlijk met Ryden. Jullie kennen ongetwijfeld Liefde voor Muziek. Dat programma op VTM, waarbij Vlaamse artiesten nummers van andere artiesten coveren. Nu, dat programma bestaat ook in Nederland. Daar heet het weliswaar Beste Zangers. En onlangs was Clouseau daar te gast. En Hollandse artiesten hebben dan liedjes van Clouseau gezongen. Zo was er een rapper, met name Bizet, die het nummer Anne een beetje onder handen heeft genomen. Heeft er een iets of wat dirty tekst van gemaakt. Van in plaats van duren wordt het schuren. Ik heb het liedje voor je klaarstaan hier. Je gaat ook aan het begin Koen en Chris horen lachen als ze voor het eerst horen wat Bizet gemaakt heeft van Anne. Hier is Bizet met Dirty Anne.
1: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren. Anne, je stamina is crazy, dit gaat duren. Anne,

Zion was dat met The Wanderer. Is het aan je oren gekomen dat Freddie Mercury, de zanger van Queen, dit jaar 80 zou geworden zijn, mocht hij blijven leven. En nog straf is het verhaal van Sheila, die van de Black Devotion. Die is intussen al 81 jaar jong, mag ik misschien wel zeggen. En het is bijna niet te geloven, maar de single Spacer van Sheila is inmiddels al 47 jaar oud. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En over die samenwerking waren beide heren aanvankelijk niet al te enthousiast, moet ik zeggen. Want vooral vanwege het beperkte stembereik van de Franse zangeres Sheila. Toch groeide het nummer uit tot een wereldhit met een verkoop van meer dan 4 miljoen exemplaren. En je weet dat in juni 2001 een sample van Spacer werd gebruikt in Crying at the Discotheque van het Zweedse trio Alcazar. Oké, van de 47 jaar geleden intussen, Sheila uit Frankrijk. Dit is Spacer.

0: 81 jaar is intussen Shayla. Ik zeg niet Sheila, het is een Franse zangeres Shayla met Black Devotion en Spacer. Straks Dr. Alban over de vloer, maar eerst even wat over Isabelle A.
1: Hallo, ik ben Isabelle A. en je luistert naar Mark H. Maar eigenlijk is het eigenlijk wel Mark Huilenboek.
0: Ja, inderdaad. Even wat over haar ziekte uit de eerste hand wat wij vernomen hebben. Isabelle A. heeft borstkanker, dat weten we intussen. En zij wordt intussen bestraald. En later zal er ook nog een operatie gaan volgen. Hopelijk komt alles goed, want Isabelle zegt zelf dat ze zo snel mogelijk opnieuw op het podium zal staan. En om speciaal om voor jou te gaan zingen.

Reggae in a dancehall style. Het was de allereerste single van Mr. Dr. Alban. No Coke was dat tegen de drugs uiteraard. We kennen hem natuurlijk van Sing Hallelujah. Dat liedje hoor je straks nog in Showtime. Eerst muziek uit Maldegem. Dit is Belgisch. Dit is 90s. Good Shape and Take My Love. Take my love.

0: Geen 90s party zonder de muziek van Dr. Alban. Dat was Sing Hallelujah.
1: On with the show.
0: Ja, het zal er zijn met straks een plaatje met een iets of wat onnavolgbare tekst. Een nummer uit de jaren 70, maar daarover straks meer. Eerst een streepje reggae met uw goeddinken. Bob Marley is dit en Buffalo Soldier. Buffalo.

Ja, meestal gehalte kan het tellen. Wojojo, Buffalo Soldier van de keizer van de reggae, uiteraard Bob Marley. Naar 1974, naar de Amerikaanse band Reunion. Dat was een groep van studiomuzikanten eigenlijk, met Joy Levine als zanger. Hij was enkele jaren daarvoor, in de jaren 60 nog te horen, als stem op die Ohio Express, bekend van hits als Chewy Chewy en Yummy Yummy Yummy. In de herfst van 1974 scoren ze een grote Amerikaanse en Canadese nummer 1 hit met Life is a Rock, but the Radio Rolled Me. De song is naast het opsommen van muzikanten, DJ's, songwriters, songtitels en tekstwaarden en ook platenlabels uit de jaren 50, 60 en 70 het royalty-nummer bij uitstek geworden. Je moet maar eens proberen. Proberen mee te zingen of mee te denken zonder naar adem te happen. Ongelooflijk. Dit is de band Reunion.

0: Caffeine bij de band Reunion. Volgens mij heeft hij een gigantische longinhoud. Zoveel praten en zingen zonder haar adem te happen. Ongelooflijk. Reunion met Life is a Rock.
1: Zeg, Mark Schul, je wil van ogen vertrekken, hè?
0: Oei.
1: Allee, hop, op je vallen.
0: Is het al zo laat? Ik heb nog wel een plaatje hier van Adele, als het even mag. Hier is Chasing Pavements. Graag tot de volgende keer.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur, muziek.
4: The Dance Experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

90s Forever present DJ Kickin'.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aaldert. Van Mil Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert. I give you

0: keer op de radio met als opener in 1957. Beverly Brothers, Wake Up Little Susie. Hey, aangenaam, Arnold is de naam. Tijd om terug te vliegen naar 1974. The Jukebox Jive and the Rivets.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

vanmiddag in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Vreugd.

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zal goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af, schettigen zij met haar gat.

Gold Gold collectie vandaag met uit hitjaar 1978 Smokey en Old Carol. En ook dit dateert uit dezelfde periode, Racing.

0: Nicola Di Bari met het origineel van de allereerste keer. Gigi Raimondo van de Handel Gold Collectie. Hey, Old Gold met nu Kool & The Gang en Celebration.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

Casey Newton en Playing with the Queen of Hearts hier bij ons in de Old Gold Collectie. Op naar het einde alweer van deze Old Gold Collectie met de Spinners en Cupids.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Radio Grootouders.

too black, too strong. Too black, too strong.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders. Je kan hem geen dag meer.

fideist.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Radio Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aaldert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Dit is Radio Grootouders.
4: 1, 2, 3, 4.